En voor de weervoorspelling voor de West-Noord en Zuid-Kaap voor de rest van vandaag. Vandaag is het dinsdag, die 8e dag van september in 2026. Mooi weer wordt voorspeld over ons hele uitsaai gebied. Die Klein Karoo gebied, insluitende dorpen soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 14, maximum 31 graden Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 18 en 27. Die Hessequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 14 en 32. Die Kandeland, Calusdorp, Ladysmith, Zoar, 16 en 31. Swellendam, 17 en 31 en Uniondale, 13 en 27. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek gerus hulle webtuiste. Gaan na www.siweatherservice.co.za.

Het was die klanke van Another Level met een liedje getiteld Be Alone No More. Hatte goeie morgen en welkom nog, ek wil nie alleen vandag in die atelier sit sonder u nie. Hatte goeie morgen en welkom aan al ons luisteraars ingeskakel op Eden FM. Ons het vandag weer een pop vol program nie. So ja, kom ons kyk. Baie dankie ook aan Lynn en die Carpe Diem span. Vanoggend was dit Sister Maggie Williams en Charissa wat saam met u gekuier het en die prediker was ouderling Abraham Simon daar van die Redlands Community Church. So welkom by die Kontry program. Kom ons kyk 9:30 jou nuushoofstuk in Afrikaans. 9:40 gesels ek met JJ en ons topik vir vandag dood eenvoudig. Ek wil vandag een incheck doen op die luisteraars, op elke liewe luisteraar wat luister nou.

Dit was Shala Oma met een liedje getiteld I Still Believe in Love. Tijd so 29 minuten na 9:30 bring ek vir u die hoofdtrek in Afrikaans en ek wil vandag by u weet van waar af luister u na Eden FM. Ek kan vir my laat weet 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831.

0: Daar sê, welkom terug, tyd so 22 minute voor die uur van 10 en saam met my op die lijn het ek vir JJ en ons gesels vandag oor met die Cyticals. Matelik, goeiemorgen JJ, welkom.
1: Morgen Charlie, morgen luisteraar, ek hoop het gaan goed op julle.
0: Ek hoort vir jou vanaf een lekker warm sonnige oudsong, dit gaan goed, dankie en self.
1: Nee, die by ons kan die son ook, so ons glimlach.
0: Heerlik, dis heerlike lente, nee.
1: Ja,
0: dat is so. So JJ, ons gesels vandag weer een bykie oor Medicyticals, vertel bykie vir die luisteraars, wat is dit?
1: So, Medicyticals is een medische reeks wat help vir haarverlies, haarverdunning en kopvelziektes. So, ons behandel enige iets van hefvinding, alopecia, enige so iets wat te doen met jou kopvel. So, hoe dit werk, en ek wil het net weer verduidelik, want ek het nou navraag gekry van mense wat my foto's stuur, maar gewoonlik is dit mans wat my stuur, en dan kan ek glad, want hulle haar is so kort gesny, dat mense kan vaststel op die foto wat precies die probleem is. So, wat ek gewoonlik doen met Medicyticals, is jy kom in, jy maak een afspraak, en ons doen vir jou een scan. So ek het een scanner, ek neem foto's van jou kopvel, ek wys vir jou, wat is fout? Is jou olie gebalanceerd op jou kopvel? Is jou follikel verstop? Het jy een of ander kopvel toestand dat mense aan moet kyk, hoe kom jou haare verdun? Dat baie faktore wat dit veroorsaak. So ja, ek sê altyd, ek kan mense help telefonies, maar betek hier is dit nodig dat die persoon inkom. So, daar is verskillende pakkette in Medicyticals. Daar is bijvoorbeeld, ons het gekalkuit, so dat is rooi. So jou rooi pakket het gewoonlik te doen met kopvelziektes. Dis cradle cap, alopecia, psoriasis, sikke type goeders. En dan het jy bijvoorbeeld jou geel pakket, waaran jou vir jou fine thinning hair is, en dan het jy jou pinke, waaran ook vir thinning hair of hair thinning is. Onthou, Medicyticals is geskik vir enige ouderdomsgroep. So, van een babiekie regdeur tot iemand wat 180 jaar oud is. Enige een kan het gebruik. Dit is geskik vir mans en vrouwens, en dan ook, soos ek nou gesê, dis enige ouderdomsgroep. So, enige etnische groep ook, want dit is baie keer die vraag wat ek kry, is, kan iemand met krulhare dit bijvoorbeeld gebruik? Ja, jy kan. So, dit is nie iets wat net vir een spesifieke groep of een spesifieke groep mense geformuleer is. So, die pakkette bestaan uit 3 producte. So, jy het jou shampoo, jou conditioner en dan jou treatment. Soos ek altyd sê is, denk daar aan as een facial vir jou kopvel. En so, jy het jou 3 stappen wat jy volg en dit moet jy nou maar net gereeld doen. En daar is ook nou pille beskikbaar in die Medicyticals. So, die pille kan jy drink, dit werk ook. En dit help ook. Dit help gewoonlik om van binnen af skoon te maak. Want ons is baie keer geneig om net naar die kopvel te kyk, maar ons kyk nie naar die rest nie. Mens moet van binnen af ook skoon maak. So, ja, dit is basis Medicyticals en dit is hoe dit werk.
0: Daar sê. En jy is oop vir besprekingsconsultaties. Vertel ek even die luisteraars hoe om te werken te gaan.
1: Ja, hulle kan my skakel vir die consultaties. So, dan boek ons vir jou scan. Jy kom in, ek doen jou scan vir jou. Die scan is op hierdie stad in Frans, R150 vir jou scan. En dan kyk ons van daar af. So gewoonlik met die scan kan ek bepaal, is dit iets wat ons moet behandel, is dit generisch, want daar is een hele consultatie wat ek doen. So daar is een paar vraag wat ek jou gaan vraag. En weer die vraag correct, of my die inlichting recht weer te gee, kan ons kyk na, is dit generisch? Is dit een ziekte, word het veroorzaak door hormone, door medikasie, door spanning. Onthou, spanning het een baie, baie groot invloed op een mens haar. En ook medikasie. So, dan kan mens bepaal sê, okay, dit is nodig om die pakket te gebruik, of nee, dit is nie nodig nie, kom ons balanceer net jou kopvel, want onthou, as jou pH balans jou kopvel uit is, gaan jou haar groei, dit jou haar groei belemmer. So, ons kyk na al die goedies. So, hulle kan my kontak by 071-558-9290. En ek is in Wellingtonstraat, nummer 3 in George.
0: Daar sê baie dankie JJ, jy moet een mooi gesiende dag he, ons maak volgende week selde tyd selde plek weer so. Baie dankie vir jou. Daar sê goed gaan, tot ziens, dankie, bye bye. Ja, dit was JJ gewees en hy het gesels of hy bekend gestel aan die product met die Cidicals en verduidelik wat dit alles behels en vir wie en wat dit alles werk. Ek wil vandag weet, van waar af luister jy, wie is jy en van waar jy na Eden FM luister. Ek wil graag van jy, 060-505-2693.

0: geloskops dit oks en tje. Vir Eden FM Sport, op een heerlijke sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes.
1: Nou sê, dit was een sportverslag waarna ons geluister het. Welkom by die tweede uur van die Kontry program. Kom ons val so onmiddellik weg met die boodskapies. Ek wil vandag by u weet van waar luister u en natuurlik u naam. Nee. Môre sê Jolien, ek is ingeskakel en ingehaak. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand het uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek van Irene November Asla. Mosel by. A very good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo. Let It Burn, Sounds of the Underground from Freddie Nelson in the United States of Cornwall. Môre Jolien, ek is Jacqueline van Mosel by. Ek skakel eers in wanneer jy op die lig is. Dankie vir die boodskapie Jacqueline, waardeer opreg. So ja, ek kan nog steeds een boodskapie stuur na 060-505-2693. U is ook meer as welkom vir my te skakel by 044-884-0831. Kom ons gaan voort met die boodskapies.
2: Goeiemorgen Jolie, ek wil net daar van Wendy Karelse en Debra Matthews en Shirley Roose sê goeiemorgen, sê die niggies, mooi dag vandag aan die Jean van Mossel Bay.
3: Dink jy verdien erkenning?
4: Goeiemorgen Jolie, ek hoop die lekker slaap. Is een lieflike dag in buiten. Ek wil net sê veel geluk vir Joanna Adams, 89 jaar. Het wil gedoen wees, ne? Mag hier haar nog baie jare spaar na grondgebied vergroot. En sy moet laat niemand haar vreugde steel. Almal wat vir jaar huweliks herdenking geseën, oor oopgerafte gestaan en nog moet staan wat God gedoen het wel gedag. Al my Eden maatjes, my familie, jou familie, almal, Malena, Madina, Elsie, Antimonsa, en ook vir Antimolle, maar Sarah, almal die leeskamer hulle, Antima, hulle is te veel om amal op te noem, Liesel, Kaalvoet, meisie. Mooi en een liewe dag, baie liefde. Julle eie Antipoppie.
1: Daar sê baie dankie, Antipoppie. Kom ons gaan voort. Goeiemorgen, Eden FM omroepers en luisteraars. Ek is Maria Michaels, beter bekend as Dingy van Heidelberg. Ek is een permanente luisteraar van Eden FM. Amal moet een mooi en gesiene dag het. God seën. En dan het Antie Monika, ek een boodskap gesteer, morgen.
5: Goeiemorgen, Jolien. Antie Monika, ek luister hier van Nesna af. Goed, so my sister Katie Sabran, Vazelin, Mama Dina, Antie Johanna, Elsa Wayne Cameron, Doreen, ach toch de lot. Goed, Antie Monika, van A tot Z, bekend en onbekend. Dankie, Jolien.
1: Ja, sê dankie, Antie Monika, daar aan die pad van af Nesna. Eden FM, goeiemorgen.
6: Hallo?
1: Morgen, Auntie Millie. Gaan dit goed? Nou ja, toe, Auntie Millie. Jy moet asjeblief net die radio afsit, dan gaan jy hoor as ek praat. Goeiemorgen, Jolien. Ek luister na jou program vanaf Pakkelsdorp en George. Belinda Damons, dankie vir jou lekker program. Dankie Belinda, mooi dag vir julle. Hartelijk goeiemorgen Jolien, hoe gaan dit met u? Nysna is ingeskakel hoor, en ja, my kombergse hang al op die daad, mooi dagie vir jou hoor, soos sê Antie Katie. Dankie Antie Katie, ja, dit is een mooi weersdag. Morgen Jolien, mooi en gesiene dag, ek luister uit Zouwar, love jou program. Dat moet seker Katie of Pamela wees. Goeiemorgen Jolien en Eden FM familie, ek is Veronica Klein, ek is een gereelde luisteraar van Eden FM, mooi dag vir allemaal, al die Eden FM familie, maar jy sê dan nog nie van waar nie, net dat jy gereelde luisteraar is. Morgen sê Queen Jolien, ek luister vanaf Mosel Bay, so sê Vaslin Adams, dankie Vaslin, Good morning, Eden.

0: Ja, welkom terug. Binnen die volgende 2 minute gesels ek met Nadia Ferreira, communicatiebeamte vir departement gezondheid. En ons gaan nog so paar boodskapies inpas voor ek met Nadia gaan gesels. Kom ons hoor wat sê die luisteraar morgen.
1: Goeiemorgen Jolene, ek is Elisabeth Estou van Heidelberg. Ek is altyd ingeskakel. Ek wil net ook vir my sisters, my huisgesin en allemaal wat my kinderlik net sê gesien die dag hier. En ook vir julle, hy dankie vir jou program, dis lieflik, mooi bly.
2: Goeiemorgen Jolene, goeiemorgen al my Eden maatjes en goeiemorgen al my familie. Jolene, ek wil net vir oogende daar vir Esme Simon, daar in Highway Park in Mosselbaai sê, baie geluk met daar verjaarsdag. Esme, geniet jou dag, dat die Heere jou gee, en ons gaat weer gesels, en my mooie en gesiende dag met jy, en dan ook in al my Eden maatjes, Antie Mina, Antie Monica, Antie Lies, Antie Ente, Antie Irene, al ons Eden maatjes, Mama Dina, Ente, jylle is niemand is uitgesluit die, en een mooie en gesiende dag, een mooie dag ook vir jou, Jolien, uit een baie prachtige Mosselbaai, dat kom ek baie liefde van Dalsie.

0: Dis hy, welkom terug luisteraars en soos ek nou net genoem het van die internasionale dag vir bewusmaking van fatale alkoholsyndroom afwyking het ek vir Nadia nou saam met my op die lyn soos beloof het, gaan sy vir ons bietjie meer vertel. Môre Nadia, welkom terug.
1: Dankie, môre Kevin, môre aan ons luisteraars.
0: Dis hy, ek hoop die lente blomme en lig is net so pragtig daar by julle soos by ons vandag.
1: Dit is een wonderlijke zondagsdag.
0: Prachtig. Nadia, kom ons begin by die begin. Wat is fatale alkoholsyndroom afwykings, oftewel FASA?
1: So in Engels taak sal die luisteraars uit die straat wat van pijn. Dit is een groep geboorte testanogenie wat kan voorkom word in een persoon wat voor geboorte blootstelling aan alkohol gekry het. Dit is omdat alkohol die ongebore babatjie sy groeiende lichaam aantast as ook sy brein en dit beskadig. En dit leid tot allerhande types geboorte toestand en langtermijn psychosociale en gedragsprobleme. So, FASA is ongelukkig 100% permanent, want die skade wat deur alkohol aangerig word, kan ongelukkig nie omgekeer word nie.
0: Ok, so wat kan swanger maas doen om FASA te voorkom?
1: So, verwagtende maas ons moedig hulle aan om gedurende die eerste 12 weke of wanneer hulle vermoed hulle swanger om kliniek toe te kom, sodat ons dit kan bevestig. En dan om vooral die risiko van FASA te voorkom wat jou baba se groei en ontwikkeling dan gedurende die swangerskap kan affekteer. En dan natuurlik as ons jou swangerskap bevestig het, dan kan ons vir jou raad gee hoe om mooi na jouself te kyk en daai vir al die eerste paar weke, wat is jou kraamdatum en dan natuurlik 'n gesonde leefstyl. Dan te seker dat jou ongebore baba optimaal groei en ontwikkel terwyl jy voorberei vir moederskap.
0: Ok, so hoe kan lewensmaats en familie swanger maas ondersteun om FASA te voorkom?
1: So allemaal speel een rol met Jolien, so lewensmaat kan swanger maas aanmoedig om kliniek toe te gaan vir hulle afsprake en natuurlijk ook om die swangerskap te bevestig. Hulle kan maats ook ondersteun as hulle besluit om gedurende swangerskap op te hou om alkohol te gebruik. En dan natuurlijk alternatieve opties vir alkoholiese drankies aan te bied, soos water, rooibos tee en dalk ander gesonde opties. En dit kan ook help om een ma of enige ander persoon sy keuse te respekteer om nie drank te drink wanneer hulle swanger is nie. En dit wys dat jy al moeite doen om hulle te ondersteun, om dan natuurlijk die ongebore babietjie te beskerm.
0: So, waarheen gaan jy as jy bekommerd is dat jou baba of kind FASA het?
1: Gaan in jou naaste kliniek en vraag dat jou kind gesif word vir FASA, een pediater of een dokter wat speciaal opgeleid kan dan bepaal of een kind FASA het dier die 4-5 diagnostiese kode wat hulle gebruik om verskeie komponente te assesseer onder andere intellektuele vermoë, ontwikkelingsagterstande en fisieke kenmerke. En dan sodra daar 'n diagnose is, kan mediese personeel insluitend arbeidsterapeute babas en kinders met die toestand help om hulle ontwikkelingsmijlpale teen hulle eie pad te bereik en natuurlijk uitdagings weens intellektuele vermoë te hanteer.
0: Ok, so waar kan swanger vroue gaan om hulp te kry wanneer hulle moet opbou om alkohol te gebruik?
1: As jy hulp nodig het om jou alkoholgebruik of dwelm met gebruik of rokerij te beheer, kan jy praat met jou plaaslike gemeenskapsstruktuur, bijvoorbeeld vrouwengroepen, maatschappelijke werkers, in klinieken doen ook geestesgezondheidsverpleegkundigen, je kan met een van ons kliniekzusters ook praat, plekken van aanbidding, een geestelijke leier, ons het alcoholiste anoniem en hulle nummer is 0861-435-722, en dan wanneer jy by jou kliniek afspraak het, kan jy ook met enige medische personeel praat as jy hulp nodig het. Ek dink dit is net dit goed om te weet al is hulp en jy kan gehelp word.
0: Ok, waar kan ons meer uitvind oor FASA?
1: So ons het online is daar hele paar plekke, jy kan ook net naar by jou naaste kliniek gaan, maar online is dit by www.aware.org.za is daar baie oulike inligting en ook www.farsa, dus farrsa.org.za. Hulle het ook baie oulike online inligting.
0: Daar sê vreeslik baie dankie Nadia en dan gesels ons weer oor 2 weke.
1: Dankie,
0: was een mooi gesiende dag, goed gaan, wat ziens. Het was Nadia gewees en ons het oor een baie interessante onderwerp FASA gesels, nee, tyd so 14 minute voor 11, ek dink ons verdien een stukkie muziek.

0: Daar sê, dit was die klanke daar van Boys to Men met een lekker medley waarna ons geluister. Kom ons gaan voort by die boodskapies. Goeiemôre meisie, Floret van Oudtshoorn, dankie. Floret, lekker om van u te hoor. Kom ons gaan kyk na nog een paar boodskapies wat deurgekom het by 060-505-2693. Boor Jeline, is lekker uit Silverrand. Ek luister van Wessie se tyd, mooi dag. Nou moet u eers vir my sê, waar is Silverrand? Of naby Waterdorp is Silverrand geleë? Goeiemôre Queen, Geraldine, prachtige program, soos altyd, baie dankie, kan ek vraag vir een song van my kies, asblief, song of hope, baie dankie, jou, uit Nysna. Môre Jeline, ek is een gereelde luisteraar aan Eden FM, Everyday 24/7, Jennifer Davids uit een lieflike Cornwall. Dankie Jennifer, ek weet van u wat elke dag ingeskakel is. Hai, goeiemôre Jeline, dis Auntie Naomi van Rosedale. Wil dankie sê vir my Sarah se begroeting. Maar sis Pet is alleen, Bo Pet het 17 jullie reeds al tydelik by die ewige verwissel. Baie dankie speel Come Jesus Come vir sis Pet en allemaal wat geliefdes verloor het. Mooiste dag verder. Good morning, Jeline, een mooi ingesende dag, Cheryl N, wat so skryf. Kom, ons kyk na die volgende twee. Goeiemôre, Jeline, Eloise is elke dag ingeskakel en is van Metro Gronde. Highway Fisheries luister elke dag na julle, Jeline, mooi dag vir julle daar. Dankie, Eloise. Kom, ons kyk, goeiemôre, Jeline. Ok, twee keer deurgekom. Môre Jeline, baie dankie vir die medley van Boys to Men. Ek het dit geniet. Mooi dag verder. Leni van Parkdien, wat so skryf. So ja, kom ons hardloop gou daar na die Facebook boodskapies toe. Dan kyk ons wat het die luisteraars daar gesê. Intussenin wil ek by u weet van waar af u luister. Na Eden FM 060-505-2693. Daar sê, maak die boodskapies oop. Annemarie Goosen sê, goeiemorgen, lieflike dag vir jou, vanaf Rotia Park in George, Sharon Arise, Moore Jolene, Mina Conradis ingehaak en ingeskakel. Sy sê, sy like die message, Cheryl en Pina sê, Moore Jolene, en Laya Malait sê ook, good morning, Jolene. Vreselijk baie dankie, en dan Sada Kok hier van Oudtshoorn sê, Môre Jeline, ek luister uit Rose Valley, geseënde dag vir jou. Môre Jeline, mooi en geseënde dag, ek luister uit Zouar, so sê Pamela Ludik, nee, en sy is daar al die pad vanaf Zouar, so wereld. Môre Jeline, mooi dag, Vicky van Nysna wat so skryf. Nou ja, ek hoor graag van u, 060-505-2693, ons gaan breek vir advertentie, en dan gaan ons sommer luister na een lekker losmakerkie.
1: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes. And taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters, because your mind matters too.
2: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand,

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks. Op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees. Ook skeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday, the 31st of October 2026 at the Holy Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only R10 or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bultie in Oudtshoorn. Betaal ons boerewolsrolletjies aan die aankope en die haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus contact maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Sat daar lekker boerewolsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug bijeenkoms om 6:30, Saterdag worship team oefen sessie om 3:00 en Sondag die kinderkerk om 9:00 en die erediens om 10:00. Bijeenkomste te Kaminasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10:00 vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Optelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysedorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg, in Zwaar, kry jou makataan, perske konfyt met of sonne gemmer, tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70, alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Car Service City.
6: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
7: Daar sê, welkom terug. Tyd so 9 minute voor 12, byna groet uit van my kant af. So pas verneem, oudsong is van die lach af, maar ons gaan voort, al die ander frequenties is aan die gang. Goeiemorgen, ek wil net my vriendin Megan Amas van Oudsong groet, wat ek saterdag aand ontmoet het. Dit was vir my een groot voorreg om my gunsteling omroep Paula Amas vrou te kan ontmoet. Ek wil vir sê, Spileva, boeidag, dit kom van Sarah Heinz van Rausmoe af, nee. Kom ons kyk gauw na die volgende boodskapie. Denetjie sê stuur ook al my liefde vir Beverly en vir Bubbles. Ons mis hom baie. Goeiemorgen Jeline, Ramona ingeskakel uit een warm Nysland. Nou ja, Ramona, ek kan met tot sê, dat is net so lekker warm hier by ons, nee. So ja, een mooi geseënde dag vir jou Ramona, daar aan die kant van Nysland.
8: Ja, nee Jeline, ons mense, broers en sisters, ons gaan dood die locaties, man, dan sit daar, want hulle skaam vir hy embarrassment wat daar gaan expose raak daar so. Nou, amal is die enesie, man, sien sê, amal is die talkative, sien jy. So, ja, as daar iemand is wat die nummer het, of miskien een e-mail adres het van waar mense ook goed kan oplos, miskien is daar nog mense wat so voel soos ek voel. Maar dit is way too much, it's bad, sad, man. Staatsdepartement is swak, but anyway, as ons hier weer gaan nie iets doen, dan gaan niks gebeur nie. Jy kan nie net goed te los, dat het net gebeur nie, man. Nee, dit werk is so nie.

0: Is that was another global with your 3 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. We will be right back after the ad break.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
2: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
3: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradys.
4: Het is moeilik om oor te praat, toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
5: Besoek Martens Begrafenisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

0: is Lima and I listen to Fallout's Kedop.
1: En sy doen hoor, sy doen. Kom ons groet vir Groot Nuggie. Hartlik goeiemiddag Groot Nuggie. Sabine, hartlik goeiemiddag ook vir Kati.
2: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Bina.
2: Heerlik. Ingestakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Hai, daar gaan ons. Goeie om Paul.
1: As Groot Nuggie praat, dan moet een man luister. Hier is Jody Yankees met die nationale lied van die Afternoon Drive. 23 minuten, dan sit alweer 24:03. Hartlik goeiemiddag. We are nearing 3:30 p.m. Sebastian Coleridge is ready with the headlines. Maar vir nou, Jody.

0: Thank you very much, Sebastian Coleridge, for the 3:30 news headlines in English. Sebastian will be back at 4, serving you the mains. Good afternoon.
1: Middag, Paula, op skat, dubbel, wat gaan goed?
0: Middag.
1: Is lekker warm hier in Riversdaal, jong. Ons is ook blij voor die lekker dag, Paula. Ja, ons is dankbaar voor alles, Paula, op skat, dubbel. Dank je voor alles wat je voor ons doet. Ik groet onbekend, bekend is Rosina en Jacob. En fijn om Dakkie, om Oosen en Driekie. Ja, voor Evie. Of juffrouw Aida. Ik groet jou ook wel, sorry man, ik blijf verkeerd met die namen. Hallo Audrey, zeg een nee waardje, maar ik klim het in die warmte. Is jij bij de huis? Paula, namelijk zeg je met een leuke dag, hoor.
0: Dank je, Lillian.
1: Dat was daar. Goeiedag, verder.
0: Bye, dank je.
1: Ik kan niet voor Audrey vergeten, ik wil haar ook goed. Maar daar Audrey, hoop je eens onder die koelte bomen.
0: Al zei bye dankie, Lillian, en ga ik in een geskakel. Goedemiddag, ik wil net mijn vriendin Megan Ammas van Oudtshoorn groet. Ik was zaterdag aan bevoorrecht om haar te ontmoet, en dit was om mijn groot voorrecht, en om mijn gunsteling omroeper, Paul Ammas' vrou te kon ontmoet. Ik wil van haar zeker bye lief aan, een mooie dag. Dat komt van Sarah Heinz van Rosemoor. Bye dankie, Sarah. Hallo, goedemiddag Kavuks, welkom.
2: Ja, nee, elke middag aan jou, Mr. Paula Kavuks, daar kan ik gaan met die werk. Maar ja, als Katrina zo hier komt en verlig sy die trek ook met die werk. Dank je, Katrina.
0: Ik
2: en al die eden vrienden van u moet maar lieflijke, lieflijke middag verder. Kavuks, oor is by die radio.
0: Dank je, Kavuks.
2: Ja, nee, zoals je dat sê, Sebas, back to the ops, back to the ops.
0: Azei, my boeta. Good afternoon, Eden FM. It is 3 o'clock. It is Hops O'Clock. Hi, Paula Hops, my brother. Hello, Floy. Hello, yay. Hartelijk gemer. Ach, we zijn net na een lekker propvol dinsdagmiddag. Ik is hier tot en met 5 uur. Wat net na 5 gebeuren, een beetje meer daarover later. Kom eens bij vanaf advertentie en dan maak ons gereed om te gesels met die pianist. Hij staat bekend als Christopher Kalpo.

Baie dankie Eden FM op daardie noot is het groet uit van my kant Paula Hops Gedops. Baie dankie vir hierdie 2 ure wat ek saam met julle kon keer. Op die lughawe van jou nommer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die paradijs. Dit is nou groet uit. Ek speel uit met Aretha Franklin en Michael McDonald. Ever Changing Times.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Goeiedag. Ek hoop het gaan goed met die, ek hoop het gaan goed met die. Kan jy vir ons asseblief Dead or Alive van Peter Tosh speel? En dit is speciaal vir my kamerade. Ons kom nou al aan van 89 af. En ons by George begin, George hy begin het met Standard 7 en dit is tot en met nou toe. Nelson Loos van Blanco. En ook allemaal wat ingeskakel is. Dankie, sir, RJ. Dat kom van Connie Fischer van Park Dean.